0: vragen.
1: C'est normal.
0: Hoe voel jij je in je vel?
1: Des fois bien, des fois mal.
0: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.
1: Je comprends.
0: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.

Zondag. Zondag, Bären eten, Hunde eten, Rest eten. Sommer putzen, geen gerechtes eten. Tee en koffie niet betrappen, ziekte hebben, hondes.